0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Dat is DJ Paul Helstek, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Oh, dat is een ander nummer. Turbo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meeste zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn een flinke zonnige periode, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode, dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijven droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.

0: is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 7 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder, met een laag inkomen en een Rotterdampas, kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven, er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijft het droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien over de oorzaak. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 23e juni. En we zijn de zomer net begonnen. En wat zien we? Het is gelijk mooi weer. Vandaag in de studio aanwezig zijn Arjan achter de knoppen en Jacob doet de presentatie. Verder heb ik nog ruimte voor een lied of drie tegen het eind. Weet u nog een mooi lied? Bel even 010-451-7777. En dan probeert Arjan tussendoor de telefoon te nemen. Verder zijn we vorige week geëindigd met een instrumentaal nummer. Ik hoop dat u hem nog weet, dan hebben we maar een heel klein stukje geluisterd. En vandaag beginnen we met hetzelfde nummer. Geprezen zij des Heilands naam, gedraaid door diverse artiesten. En dan horen we de hele versie.

Dat was het volledige nummer. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft. En dan kom ik bij ons eerste verzoekje terecht. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor mevrouw Annie Cressé. Ze wil graag laten draaien het lied Heer, wees mijn gids. Deze keer wordt er gezongen door het christelijke mannenkoor Prins Alex

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten draaien het lied Zachtkens en teder roept Jezus de zijne. Deze keer wordt er gezongen door het Urker mannenkoor Halleluja. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten draaien het lied Zoekend naar licht in het duister. Deze keer wordt er gezongen door het Zeeuws Projectkoor.

En het volgende verzoekje komt van ons team zelf. En wij bestemmen het voor de collega Marcel Amts. We gaan voor hem draaien de kauwgomballenboom. Een kleine herinnering toen je misschien nog klein was, toen we naar buiten speelden en dol waren op de kauwgomballen. Deze keer wordt dat gezongen door Ellie en Ricketts.

En dan kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor mevrouw Annie van Vliet. Ze wil graag laten horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. En deze keer wordt het gezongen door Renate Heemskerk.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. En ze bestemt het voor ons team. Hartelijk dank roepen wij dan. Ze wil graag laten horen het lied I Wish I Have Given Him More. Gezongen door het christelijk mannenkoor Prins Alexander.

Dan kom ik alweer bij het volgende verzoekje terecht van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Thuis. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Selah.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt ervoor Hartger en Karen Eikelhof. Ze wil graag horen het lied Scheepke onder Jezus hoede. Deze keer wordt dat gezongen door het Burker Mannen Ensemble. En Karen en Hartger krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Volgens mij klonk dit heel leuk, maar was het niet gezongen. Ik bewaar hem even voor volgende week. Dan horen jullie dan een lied met de tekst erbij. Je houdt hem dus te goed. Ga ik naar het volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien. En dat is Eens zal op de grote morgen. Die keer wordt het gezongen door het christelijke Drechtstedenkoor. Praise him.

En dan kom ik alweer bij het volgende nummer dat we gaan draaien. Dat nummer heet Hij kent mijn naam. Deze keer wordt het gezongen door Remco Hackert.

Dan kom ik bij het volgende lied dat we willen gaan draaien. Dat is het lied Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt dat gezongen door Sharon Kips en het Vocal Company met Samenzang.

Zo, beste luisteraars, dan kijk ik naar mijn klokje en dan heb ik nog 6 minuten. Ik wil jullie alweer hartelijk danken voor het luisteren, voor de verzoekjes die jullie ingediend hebben. Wij vonden het in ieder geval weer heel erg leuk. Aan de knop staat Arjan en Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag tussen 8 en 9 is de herhaling er weer. Dan kunt u deze liederen nog een keer luisteren. En schiet u deze week nog een leuk lied er binnen, schrijf hem even op en dan kunt u dinsdag weer bellen. Dan ga ik naar ons laatste nummer dat we voor jullie gaan draaien. En dat is Neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijk Geener Muiden Mannenkoor Stereo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jawoord aan Koert Kleiwecht. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwecht kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer dan nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Homber met het nieuws van Radio Rijnmond. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jawoord aan Koert Kleiwecht. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwecht kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer dan nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Romber met het nieuws van Radio Rijnmond. Zware onweers. Buien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jawoord aan Koert Kleiwecht. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwecht kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer dan nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen daardoor beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Een beetje onweer, een beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Dan nog het weer. Veel zon, blijft droog. Middagtemperatuur van 24 graden op het strand tot 28 graden meer landinwaarts. Ook morgen veel zon, ook dan landinwaarts wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

ready? Born ready.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen daardoor beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Een beetje onweer, een beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Dan nog het weer. Veel zon, blijft droog. Middagtemperatuur van 24 graden op het strand tot 28 graden meer landinwaarts. Ook morgen veel zon, ook dan landinwaarts wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor 7 in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen daardoor beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Een beetje onweer, een beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Dan nog het weer. Veel zon, blijft droog. Middagtemperatuur van 24 graden op het strand tot 28 graden meer landinwaarts. Ook morgen veel zon, ook dan landinwaarts wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder, met een laag inkomen en een Rotterdampas, kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Rommer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Ik ben Renald Romer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Rommer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

do something. Let's make a bet. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. This is singer-songwriter Joey Adanza, and you are listening to the sexy and sultry sounds of Anita Lucchese on Undercover. It's all

niet dat er een toepasselijker titel had kunnen zijn waarmee ik deze nieuwe undercover opende. Slow the Sun van Yellow Fox. Dat is hun single deze maand uit. En nou, ik weet niet hoe jij het overleeft, maar ik vind het zwaar. Ik ben zo labiel als maar kan. Ondanks dat ik het binnen in huis redelijk koel kan houden, maak ik me ook zorgen over de hond. Die moet gewoon af en toe naar buiten. Gevoelstemperaturen van boven de 40 graden ruim. Binnen blijven en muziekjes luisteren. De enige oplossing. Dit was dus Yellow Fox met Slow the Sun. We gaan door met, zoals je inmiddels gewend bent dit jaar, Bonnie Raitt op de tweede plek in het zonnetje van het album Sweet Forgiveness 1977, het nummer Louise. En daarna Nederlands. Tuskhead, zo heet de band. Dutch Chicana, tussen aanhalingstekens, Ain't Country Enough, wordt het liedje van hun album One Step Forward and Two Steps Back. Ik zei album, maar er is een EP deze maand uit. Tuskhead, zo heet ze. Maar we beginnen met Bonnie Raitt.

Deze laatste artiest hoef ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet af te kondigen. Iedereen die naar dit soort programma's luistert zoals ik ze maak, herkende de stem van Willie Nelson. Maar misschien is het je wel ontgaan dat de 93-jarige countryzanger deze maand een nieuw album uit heeft met de titel Dream Chaser. Whiskey Wants Me To was het liedje dat je zojuist hoorde. Die geweldige Michael McDermott heeft een nieuw album uit, Flowers from the Graveyard. Nou zeg ik wel uit, pas in augustus te koop. Johnny Sparrow and the Sunset Girl wordt het liedje, Michael McDermott zoals eerste. En nog een maand later, september 2026, komt het album Used Parts uit van Jeffrey Halford and the Healers. Dat hebben we al binnen, omdat de beste man met al zijn bandleden naar Nederland komt binnenkort. En is altijd een feestje om die man live te zien en te horen. Rhythm of the Rails gaat het nummer worden. Jeffrey Halford en de Healers dus. Maar we beginnen met Michael McDermott.

volgende Canadese zangeres heb je in de afgelopen jaren hier in Undercover in verschillende formaties kunnen horen. Onder haar eigen naam, maar ook als onderdeel van Pole Girls, Birds of Chicago, Our Native Daughters. Dan heb ik het over Alison Russell. Ze heeft een nieuw album uit en zoals altijd zit dat prachtig in elkaar. Pardon, mooi opgenomen en heel eigen. Oh, mijn hond. Ja, die weet niet waar hij het zoeken moet. Dus het zal nog wel een paar keer gebeuren dat je hem op de achtergrond van plek naar plek hoort gaan, omdat hij zijn draai niet kan vinden, domweg te warm heeft. In ieder geval, die mooie Ellense Alison Russell noemde haar album In the Hour of Chaos. Just Like Saturday is het nummer dat ik gekozen heb. En ik ga nog iets draaien voor van Amy Grant. Lang in het vak, mooie dame, haar nieuwe album. Ook over ouder worden. Net als dat album van Willie Nelson. The Me That Remains, zo heet het schijfje van Amy Grant. En Till We Get It Right wordt het nummer. Alison Russell, Amy Grant.

Oh, dit is de derde keer dat ik ga proberen te vertellen. Zonder al te veel versprekingen dat Aaron Lee Teschen een nieuw album heeft. Get Over It, Underdog, deze maand uit. Van dat album ga je Science Friction horen, met een R ertussen in plaats van Science Fiction. Daarna, vorige week had ik alleen nog een single van Alex Amen. En ik vind het mooi, een beetje jaren 70 poppy folkmuziek. Luister zelf maar. Cabin by the Sea is het nummer. Staat op zijn inmiddels uitgekomen album Son of Amen. Alex Amen dus. Maar we beginnen met Aaron Lee Teschen.

zeg Brother Wallace, dan vermoed je misschien al dat we de gospel kant op gaan, soul. Deze man die gaat al heel lang mee en zong van kerk tot op andermans platen en heeft nu een nieuwe eigen soulplaat uit. Eigenlijk zijn debuut, ondanks dat hij al decennia zingt. Brother Wallace, en ik wilde je op attenderen, omdat je het misschien wel mooie muziek vindt. Ik wel, want dit soort muziek kun je ook horen in mijn soulshow, dat je als derde uur op rootsparadise.com/undercover kunt horen. Maar dat terzijde. Het album van Brother Wallace heet Electric Love en You're the Man is wat ik ga draaien. Daarna, net als de afgelopen twee weken, zet ik Mike Richmond nog een keer op de playlist. Mooi album dat Without an Audience. Hammers wordt het nummer van vandaag. Brother Wallace of Wallace en Mike Richmond.

bracht Melissa Carper in maart nog een album uit samen met Theo Lawrence. Dat was een prachtig geslaagd album. Brengt ze nu een nieuw album uit met haar band Sad Daddy. Behalve die samenwerking eerder dit jaar heeft ze nog andere projecten. Zo doet ze met twee andere vrouwen rond in Amerika. Onder verschillende... Die vrouw... Het gaat me opzoeken. Melissa Carper. Die speelt in trio's, duo's, bands, solo. Wat een vrouw. Ze zingt, schrijft liedjes en speelt onder andere een fantastisch staande bas. Ze maakt dus ook onderdeel uit van de band Sad Daddy. En hun nieuwe album deze maand uit heet Ozark Shine. Allemaal nummers gebaseerd op de plek waar zij vandaan komen. Arkansas. Break Into Your House gaat het nummer worden. En die fantastische Lila Diane nog een keer op de playlist. Who's Keeping Time? Zo heet haar nieuwe album. Spring is a Fine Time heb ik gekozen. En domweg allemaal mooie nummers. Dat nummer gekozen omdat ik zou willen dat het lente was. Sad Daddy, Lila Diane.

even ter info. Je kunt me altijd bereiken. Dat doe je dan door te mailen naar anitaundercover@gmail.com met al uw op- en aanmerkingen, vragen. En als je op de lijst wil, om één keer in de week mijn playlisten te ontvangen. Ik ga je nu al vragen wat je mee verhuist, want ik heb zo nog een heel uur met 95% allemaal nieuwe releases. De krenten uit de pappen gekozen voor je en op een hopelijk leuk rijtje gezet. Maar ik heb nog twee dingen. Breakfield, die noemde hun album ook Breakfield. Volgens mij is het de debuutalbum. Ik ben echt te zweterig om het op te zoeken. Daar zijn die playlisten voor, hè, dat je zelf onderzoek kunt doen als je mooie dingen hoort. Ever Loving Mind, zo wordt het liedje. Nog een keer de band, Breakfield. En dan eindigen we met bluesheld John Primer, Mary's Song. En dan featuring Mary Lane. Die had haar eigen liedje mogen zingen op het album. Hey, tot in de tweede uur. Breakfield en John Primer samen met Mary Lane.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle. Howdy friends and neighbors, this is Mark Rubin, Jew of Oklahoma, talking to you from way down yonder in New Orleans. And we're listening to Undercover with my friend Anika.

welkom bij het tweede uur van Undercover. Nu was ik eigenlijk van plan om morgen het tweede uur op te nemen, zodat ik alle activiteiten met het snikhete weer een beetje verdeel. Maar even klaar hoor, ik hoorde net van de buren dat ze op de zaterdagmorgen om 7 uur gaan beginnen met verbouwing en dan de hele dag doorgaan. Nou hoor je af en toe het getippel van de hond al, laat staan verbouwingsgeluiden in de tuin, grenzend aan mijn werkkamer. Dat gaat hem niet worden. En het is echt ontzettend jammer, want sinds januari zijn ze in de straat aan het verbouwen, riolering aan het vervangen. Dus om 7 uur door de week, elke morgen, vrachtverkeer, tractoren, de hele rotzooi, stijf in je bed van al het lawaai. En de afgelopen week met de hitte was dat al om 6 uur. Dus die zaterdagen en zondagen zijn voor de hele buurt heilig. Maar niet dus. Vandaar dat ik nu toch een poging ga wagen om een beetje uit mijn woorden te komen. Aan de playlist kan het niet liggen, dat beloof ik. Want ik begon onder andere met Brent Kolb. Het nummer Bar Guitar in the Honky Tonk Crowd van zijn nieuwe album Live a Song, Write a Memory Volume 1. Deze week uit. En nou hoop ik dat hetzelfde gaat gebeuren als in het eerste uur. Dat ik weer vrolijker word van de muziekjes die ik zelf heb uitgezocht. Zo werkt het met muziek. Ik hoop voor jou ook. Snel door. Niet te veel lullen. Heb ik inmiddels al gedaan. Dus kan ik wel wat dingen achter elkaar draaien. Op de tweede plek van het tweede uur een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben nog steeds bij de R. En vandaag ga ik iets draaien van Raina Rose. 2013 bracht zij het hele mooie album Caldera uit. En van dat album ga je Apostle horen uit de platenkast Raina Rose. Daarna een mevrouw Bella White, haar album. Ik had vorige week geloof ik een singeltje of die week daarvoor. Haar album heet A Sign in the Weather. Deze week uit. Little Things gaat het nummer worden. En River Shook had eerder een album uit. Ook een single uit. Zie je, daar ga ik alweer. Heeft nu ook deze week, ja, ze blijven binnenvliegen, een album uit dat zij naar zichzelf vernoemde, River Shook. En Loving Me is Like Rolling a Big Old Rock. En het vervelende van dat album is, vind ik dan, dat het vol staat met prachtige liedjes. Nou, dat is mooi nieuws. Maar in mijn opinie heel slecht is opgenomen. Toch wil ik je er iets van laten horen. Achter elkaar de dames Raina Rose, Bella White en River Shook.

dat nummer kent iedereen. En ik vond het een verrassing om te zien en daarna te horen dat John R. Miller het heeft opgenomen op zijn nieuwe album The Great Unknowing, deze maand uit. En toen dacht ik, wie? Ah ja, Bai Byman. Die zag ik jaren geleden nog eens live, aardige man. Substitute Teacher is een EP'tje uit 2013. En ook hij maakte een versie van het nummer Walk of Life. Dus tweemaal achter elkaar Walk of Life, John R. Miller en Bai Byman.

oude Charlie Crockett had echte tempo erin op het nummer Me and Shooter van zijn laatste album Age of the Ram. Need to Breathe is een band die al heel lang meegaat, maar persoonlijk ontdekte ik de band pas vorige maand. Wat een stem heeft die leadzanger en prachtige liedjes. Het album van Need to Breathe heet Long Surrender en vandaag hoor je Mama Loves Me featuring de Red Clay Strays. Laten die Red Clay Strays nu zelf ook een nieuw album uit hebben. En zij noemden hun album Grateful. En laat ik gelijk iets van horen. En wel het nummer Don't Wanna Know. En dan heb je gelijk twee male voices, mannelijke stemmen, die echt van top, top, top kwaliteit zijn. Need to Breathe in the Red Clay Strays.

oververhitte brein vergat ik zojuist als eerste in het blokje van drie Jason, Richie en de Bad Kids te draaien. Dus heb ik het omgedraaid. Die hoorde je zojuist als laatste. Het nummer was Renegade. Hun album heet 13 Hours 1-3. Ik vind ze zo prachtig. Hele aardige mensen ook. En zij, wat een stem. En hij, wat een banjo-speler. Zij speelt trouwens ook prachtig banjo en gitaar. Dan heb ik het over echtpaar Ferris en Jason Romero. Hun nieuwe schijfje heet These Are The Days That Turn Into Years. Big Time World gaat het nummer worden. Daarna The Builders and The Butchers met Devil's Wind van hun album No Tomorrow. En ik hoef het bijna allemaal niet meer te zeggen. Allemaal van deze maand komen ze.

Deze laatste band, The Builders and The Butchers, die kunnen we waarschijnlijk het beste als folk of rockers omschrijven. Leuk album, afwisselend. No Tomorrow heet dat schrijfje. Ja, leuk. Als je ze ooit, ik zei het vorige keer al, maar als je ze ooit live kunt zien, dan moet je dat doen hoor. En ja, ze komen ook wel regelmatig op tour in Europa. Dan heb ik het over de Old Crow Medicine Show. Hun nieuwe album Union Made, deze maand uit natuurlijk, staat vol met prachtige nummers zoals Mary Mac en Monitor. En je kunt aan hun studioalbums bijna horen hoe goed ze live zijn. Daarna Nikki T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time heet hun album Waiting on the Sunshine. Zo heet het nummer. En nee, niet meer. Enough is enough. Old Crow Medicine Show, Nikki T en de Snake Charmers.

Lekker hoor, nog even tempo zo erin aan het einde. Want ja, we zijn er bijna van de tweede uur van Undercover van deze week. Twee dingen nog. Te beginnen met dat hele leuke album Grey and Green door Grey Delisle en Les Green. Vandaag het nummer That's All. En ik ga het zomaar eens op mijn top 7 lijstje zetten dat mij gevraagd wordt aan te leveren elke maand voor de Euro-Americana chart. EU, als je dat wil nakijken. Daar doen veel mensen aan mee. En mocht je inspiratie vinden, dan ongetwijfeld kun je het daar vinden. Grey Delisle en Les Green zo. En als laatste een single. Ja, Mason Vaia, grote naam binnen de bluegrass, samen met Lucinda Williams, die we allemaal kennen. Het bekende nummer Deportee, uitgebracht als single deze maand. Voordat ik ze allemaal ga instarten, ga ik je vragen of dat je volgende week er weer bij wilt zijn. Wens ik je heel, heel veel sterkte met de resterende hitte. Hopelijk koelt het snel af tot normalere temperaturen. Geniet van de muziekjes en graag tot de volgende keer. Hey, doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. You're right.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Ik ben Reinoud. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Paris all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond 2 fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben 2 automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.